0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brancheorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn er veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat was is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er zijn geen bijzonderheden.
1: Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen zijn mensen vlak voor zessen wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorel en Afrit Egmond.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australië van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
1: Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laaide die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land. Met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes, dit keer in de Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant en dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regioomroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen.

0: Vallingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa zijn streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knoop.

0: Waterberg 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten een krant miljoenen betalen. Ze wilden zelf geld zien omdat de krant gespioneerd zou hebben. Maar een hoge rechter ziet geen bewijs en nu moeten ze de advocaatkosten van de krant betalen. Een man in Zweden heeft in een school meerdere mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Andere scholen in de buurt zijn uit voorzorg dicht. En de autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber zou accounts van taxichauffeurs verwijderd hebben zonder ze dat te vertellen. En moet nu ruim 800 miljoen euro boete betalen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen euro betalen, omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel en Knoop de Nieuwmeer.

0: 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijst ook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging.
1: Mijn naam is Martin Mans. En ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De aardbeving bij het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal bewoners van het dorp en sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venraai, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog verzwakte bomen omvallen en die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhees ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.

0: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
3: De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud.
1: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het was weer druk in de treinen richting het circuit van Zandvoort vandaag. De NS vervoerde 50.000 racefans van en naar de duinen. Flink meer dan vorig jaar, toen er 33.000 mensen de trein namen op vrijdag. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin had verkracht. Hij zou haar ook hebben laten misbruiken door zijn vrienden. Maar daar is volgens de rechter te weinig bewijs voor. En degene die vanmiddag een school in Zweden binnendrong met een zwaard zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde 3 mensen en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er staan nog slechts een paar files. Wat nog opvalt is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. De man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Ja, dit heerlijke openingslied, vanavond gezongen door jong gemengd koor Immanuel Urk, het lied Machtig God, Sterke Rots. Ja, je luistert naar de vrijdagavond hier op Grootnieuws Radio. Het is tijd voor Wens. Het begin van je weekend met deze nieuwe uitzending van Wens, tot de rand toegevuld met muziek. Jouw verzoek is in dit uur de rode draad, geeft ons richting, geeft kleur aan het geluid van vandaag. En heb je zelf ook ideeën voor een specifiek lied dat we hier zouden kunnen draaien? Laat het weten. Heb je een muzikale wens? Ga dan naar de site. Daar komen de verzoeken binnen via grootnieuwsradio.nl/wens. En Manfred Duits, voor jou ook een bijzonder goedenavond. Even persoonlijk. Want op dit moment ben je in het buitenland voor een rit met de vrachtwagen. Meerdere dagen van huis, begrijpen wij van jouw vrouw Alice. En wij rijden gezellig met je mee. Als het goed is, ben je op dit moment ergens rond Parijs. En we mogen namens jouw geliefde, namens Alice, een lied voor je laten horen en jou deze persoonlijke boodschap doorgeven. Alice zegt: lieve Manfred, ik wil je op je verjaardag, terwijl je voor je werk ver van huis bent, van harte feliciteren en je een muzikaal cadeautje bezorgen in de cabine van jouw truck. Weet dat ik ontzettend blij met je ben, dat ik trots op ben op wie jij bent. Ik wens je goede en veilige kilometers en de zegen van God voor jouw nieuwe levensjaar. Hij gaat met je mee, dag aan dag. Lieverd, ik hou van jou. Liefs, Alice.

Schitterend nummer van dankbaarheid. Thank you, zong Tenira Sturm. En zo zijn we vertrokken met de wensen van vandaag. En zijn we in Hendrik Ido Ambacht aangekomen. Hendrik Jan Visser, goedenavond. Dit is een wens voor u namens uw vrouw Mario, dochters Erika en Francisca, schoonzonen Alex en Louis. Ze willen u bij deze van harte feliciteren. Zeggen, lieve pa, vandaag bent u jarig. Wat een mooie leeftijd. 91 jaar. Namens ons een cadeau. Het lied Vaste Rots van mijn behoud. En wel in deze uitvoering van het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Het is ons een eer om vanavond de muziek te mogen verzorgen op uw verjaardagsavond. Hendrik Jan Visser uit Hendrik Ido Ambacht. Ja, met u meegenoten van het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En ook het volgende lied mag u in ontvangst nemen. Het lied De Heer is mijn Herder, Psalm 23. Voor u aangevraagd door Sander en Emily. Ze laten u ook weten, lieve opa, vandaag 91 jaar geworden. Een hele leeftijd. En u geniet elke avond van de liederen die bij wens op Gronings Radio worden gezongen. En daarom willen we u zo feliciteren met het volgende lied, Psalm 23. Met liefs van Sander en Emily. Dit is het koor De Zeeklank.

0: En zo is het weer samen genieten van de muziek hier vanavond. Samen vieren, samen danken, elkaar bemoedigen als we de muziek laten spreken. Wil je ook een plaat aanvragen, dan kan dat. Je kunt je verzoek voor volgende week al aan ons doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan nu de tekst voor vandaag, deze vrijdag 21 augustus 2026.
1: De dagtekst.
0: Lees vandaag mee in 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En we onderstrepen dan vers 12 als dagtekst. Hier staat, ik lees de NBV-vertaling. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12, de dagtekst voor deze vrijdag 21 augustus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus.

Tobias Plantsoen, gitarist, al sinds 2006 gitarist bij Cela. U maakt ons één, u bracht ons tezamen, was wat hij speelde bij de dagtekst van vandaag. En we zijn in Dalfsen voor Henk Verweg. Henk, goedenavond. Morgen ben je jarig, zeggen Dirk en Ingrid Kuiterman. En we willen je nu alvast van harte feliciteren. En we wensen jou God zegen toe in je nieuwe levensjaar. Met het volgende lied. Dit is Hoe groot zijt gij? Met het Sliedrechts mannenkoor Ichtes. Samen met At Once hier te horen. Onder leiding van Martin Zonneberg.

0: Een muzikale felicitatie voor Henk in Delfzen namens Dirk en Ingrid. Hoe groot zijt gij voor je hier op Grootnieuws Radio te horen vandaag?
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.
0: Ja, hier bij Grootnieuws Radio hebben we natuurlijk toegang tot een schatkamer vol muziek. En deze week liggen de albums van Circa Voices helemaal vooraan, zodat we er goed bij kunnen, ze elk moment van de dag erbij kunnen pakken. 5 albums in totaal die Circa Voices heeft uitgebracht tijdens haar 25-jarig bestaan. Het koor gaat muzikale uitdagingen niet uit de weg. Voices was het eerste koor dat de oratoria Een Nieuw Begin en de schepping van Johan Bredewoud uitvoerde. Het oratorium Rut werd zelfs in opdracht van Voices geschreven. En daarnaast zingt het koor veel Engelstalig werk en ik heb hier vanavond ook een Engelstalig lied. Ga er goed voor zitten en laat het over je heen komen als Circa Voices onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart zingt It Is Well With My Soul.

0: Bedankt CRK Voices voor jullie bijdrage als Blijde Klanken Koor van de Week. Vanavond mochten we genieten van het lied It Is Well With My Soul. En dan volgende week weer een nieuw Koor van de Week dat we in het zonnetje mogen zetten. En waar we dan een week lang extra veel van mogen genieten. Ja, en de vraag aan jou is, waar geniet jij van? Wat zou jij willen horen?
1: Ook een plaat aanvragen?
2: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Addy Verhelst stuurt vanavond een lied via dit programma naar haar nicht Bets van de Wegen uit Axel. Voor mijn nicht Bets, die onlangs 82 jaar is geworden, laat Addy weten. En bij deze de groeten van Addy en het lied dat ze meegeeft, verrassing, het christelijk mannenkoor Ede onder leiding van Wim van Galen. Op verzoek van Addy zingen zij Op de Grote Steen.

Viva Fox Elspeth zong: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Maar dan in het Engels, thy word. Ja, en laten we het weekend ingaan met Psalm 18. Psalm 18, vers 1 zegt: ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. En we zingen ook vers 9 vanavond. Het vers dat zegt: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Nou, ik weet niet wat je allemaal van plan bent dit weekend, maar Psalm 18 is voor jou. Het Walgers Jongerenkoor zingt het slotlied vanavond. En denk ondertussen rustig na over welke platen we volgende week voor je zullen draaien. Wat wil je horen? Voor wie vraag je het aan? Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Een heel goed weekend. En het slotakkoord voor het Walgers Jongerenkoor onder leiding van Peter Wildeman.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatie.

0: Bevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge

0: consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de 3e keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van